0: In the world.
1: Hello, it's Ellie Goulding on your number one feel good station, Jacaranda FM. Your song is Diane Kisanama. What a beautiful rendition and remake. Lucky Ellie. Matthew Mulford met In My Head, Marshmallow met Be Kind. Musiek nog om te kom on your number one feel good station, Benson Boone en ook Craig Lucas. Kijkie, worry, as jy reg vir die rugby. What is your score prediction when it comes to the rugby today, right? So what do you think is going to happen? Denk jy die bokke gaan... Is that even a question, Tabby? So denk jy die bokke gaan win? Natuurlijk, dit is die beste span in die wereld. Like, come on now. Maar dit is vandag natuurlijk in Ellis Park. And it is, of course, the opening match of the brand new Nations champion. England face was being called to the toughest possible start to the campaign, of course, coming off a disappointing Six Nations, taking on the Springboks in Sydney, natuurlijk. Kijk man, ons het een amazing span wat natuurlijk gaan speel. Oxen Chase in the team, Malcolm Marks gaan daar so in die span wees. Thomas de Toy, Eben gaan op in die span wees. That is the starting, of course. Ons het vir Ruan op die starting, of course. Captain, my captain, the one and only Sia Kulisi. Pieter Steve de Toy, Jasper Wiese. Ons het vir Grant Willems. Ons het vir Mani Lebok, ons het vir Kurtley Arendse, Damien Dialende, Jesse Creel, Cheslin Colby, en dan ook Damien Willemse. So we look good. Soos wat ek vir jou nou gesê het, Rassie het natuurlijk seker gemaakt, hy bring die beste van die beste op, en seker te maak ons wen natuurlijk, want dit het een manier man, om ons as een land so net lekker saam te bring. Kyk wat het gebeur met die sokkerreg, alhoewel ons nou uitgegaan het teen Canada, maar jy het gesien die ouens was lus om te speel, hulle wou speel en reg daarna, like, it's just this feel good feeling, gepraat van feel good, maar daar is rarig net hier die feel good feeling van, hey, ons doen amazing, ons doen great in sport, and it translates to the rest of the country, which is amazing, which is super cool. Okay, kom ons doen gou die weer, kom ons check gou wat trek jy vir kerk môre aan.